0: langs die pad.
1: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
2: Ik smaak een beetje kei.

Je moet ondeugend niet single op je raak niet. Marianne, voel je nog diezelfde?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Pardon, zij zal niet naar je kijken. Aha. Ik zal je wijs om je te vangen. Aha. Zonder om ze Colin Farrell te lijken. Aha. Kijk hoe die meisjes aan mij hangen.
1: Jij denkt jij is cool, jij denkt jij is cool.

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jouwifni sê die eer, minister Malatsi ontken onbehoorlike beïnvloeding in sy veranderings met Starlink en ander maatskappye. 'N tweede verdagte is in hegtenis geneem vir die diefstal van 'n edelgesteentes ter waarde van 15 miljoen rand en in jou motorsport, Charles Leclerc wen die Britse Grand Prix. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag. Plettenberg Baai 11-19, Gramstad 5-23, Mtata's op 4-26, Queenstown 2-22. Graafrenet is op 3-25, Kraddock 2-22, Port St. John's 10-26, Bishop is op 9-24, Oos-London 11-23, Jeffreys Bay, een minimum van 13 en een maximum van 23 grade. Uitenaag in Dispatch, goeiemorgen 4-24 en Port Elizabeth 6 met een maximum van 22 grade. Julle is ingeskakel met my Lise Marie hier op die Grootpark Breakfast en ek kuier saam met jou tot so net voor 9. Hierdie is Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek hoop julle het 'n wonderlike naweek gehad as julle lekker saam met my hierdie maandag in 4. Onthou 10 voor 7 en 10 voor 8 is die gleef vir julle boodskappe. Stuur gerus my deur op die WhatsApp line 082-333-367. Verjaarsdag, huweliksherdenking, ag dalk vir jy net vandag vir iemand hallo sê. Stuur dit gerus my deur en dan gesels ons lekker saam.
2: On your marks, get set.
3: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
4: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
3: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
4: We learn, we laugh, and we try new things every day.
3: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
4: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
3: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: FM nuus hoofdakke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur. Die departement van binnelandse sake bespoedig die repatriasie van Malawiese en Zimbabwese burgers. Minstens 8 mense is beseer in nog 'n Russiese aanval op Kiev. En in jou cricketnuus, Australië klop Engeland om hulle 7de T20 wêreldbeker titel vir vroue te wen. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
2: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are TSE Big Max, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle, and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: en om nieuwe mensen op fietsen te krijgen. Ja. En dit is voor ons een passie, dit is voor mij een persoonlijke passie. En ik love om samen persoonlijk met kinders te werken en dan obviously om nieuwe mensen op fietsen te krijgen. En om die journey te vatten. En zien hoe begin mensen fiets te rijden en dan evenskielik deel neem aan al die drie kampiewens en al sekere type goed die so in die baai. En dan, ons het so baie kliënte en uit de nog een dispatch. So toe ek die foon optel en begin bel en allemaal is net, yes, ons gaan daar wees. So, sê dit vir ons hoe laat en ons sal daar wees. So dit is great om te sien hoe die gemeenskap by mekaar kom vir een goeie doel.
1: En het pas so eindelijk by julle gesagte, want julle slagspreek is where friends meet.
0: 100%.
1: En is precies wat het is, dis die basis van Feel on Wheels, ook is klomp vriende wat by mekaar gekom het. En dis een wonderlijke initiatief om te doen. Nou, wat moet een mens doen? Moet een mens vooraf bespreek om een fiets te hee op die dag? Of gaan julle hee en dan kan een mens net per uur, soos jy hier in twee ure wil rij, dan kan jy het net by jou bespreek?
0: Een goeie idee is om een bespreking te maak, want ons gaan net soveel fietsen daar hee op die dag. So as jy wil seker maak, jy het een fiets en jy wil daar deel wees van die begin van die event, daar by die groot show, so maak een bespreking, dan weet ons die rechte size vir jou, alles precies pas mooi in. Maar soos vir die loop van die dag aangaan, gaan fietsen dan meer beskikbaar word, dan kan jy net jump, hop on, hop off systeem, as die mens het so kan sê. En dan, saam met dit ook, omdat ons so baie van ons kliënte daar gaan hee, saterdag is het belangrijk dat ons een groter bijdrage kan lever. En hoe ons dit gaan doen, is enig iemand wat een dienst boek, saterdag, whether it a full service, major service, maak jy saak nie, of a minor, het maak regtig saak nie. Ons gaan R100 van die fondse vat en een donatie maak towards Abigail. So asseblief, kom saterdag, maak jy boeking, betaal daar so, ons sal die rest uitsorteer en dan kan jy dit vir enige tyd van saterdag vir die volgende 3 maande kom gebruik.
1: O, fantastisch, ons hoef die dienst op die dag te doen.
0: Nee.
1: Had ek nou nie daar opdag met die stikkende fiets en sê, maak hom gereg, ek wil rij nie.
0: Ons gaan twee van ons mechanics daar hee, so as daar ook papwiel of so is, dan sort ons dit vir julle ook uit.
2: Dankie.
1: Kijk nou net, dis fantastisch. Nou, hier is hierdie saterdag, die 11de juli, by die Field to Help, een rit van Feel on Wheels. Johnny's Bicycles gaan daar wees, en as jy nie een fiets het nie, het hulle die antwoord vir jou, want jy kan som net een fiets hier. Dit maak het so makkelijk, recht daar, op die dag. En Jaycee, jy is ook een triathlete, so jy gaan ook fietsraai saterdag.
0: Definitief, my hoogpunt of my mikpunt is altyd om saam te begin, saam met die groot span daar so, en dan fietsry tot ek omval.
1: Gelukkig is al baie woema en ons baie koffie en ons baie lekker nye daar, daar is hele paar koeksisters en churros en alles om jou suiker boost ook te gee by die stalliekies, so ons gaan dit lekker deertrek. Ek kan nie wacht om daar te wees nie, natuurlijk luister vir my saai ook rechtstreeks uit op die dag. Kom ons gaan gauw deur na die nuus hooftrekke toe, dan kom ons terug en vertel julle bietjie meer.
2: Dit is mooi.
3: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Pusi Musa Matlala se verskyning voor die Madlanga kommissie word uitgestel. BLSA ontken beskuldigings van Eskom en in Irak by die Eagles versterk aanspraak op half eindstreind plek. Bly ingeskakel hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
4: By Eastrip Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastrip Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die
5: Ek is Evan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Womer, Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
4: 041-581-5363.
6: Hey Lofie, lekker braak, julle verdwaal. Nee, ons kom.

even mij, Katrina. Is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij. En je laat komen rij. Zeg voor mij.

voor mij, Katrina. Is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en die laat komen rij.

Steeds moeilijk, maar ze is mooi. Belindo, Alto en Gorni. Ik wens ze wel verstaan hoe ik het voel. Toe boek ik voor ons slaapplek. De moeren gaan en waar ik. Mooi verhaal kon wees wat ik bedoel. Minder moeilijk en toe mooier. Die rooi wind raak het rooier. Die stof is erg, maar ze begin het voel.

0: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.
1: Ons het jou gedag. Doe keir by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nagereg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit
2: altyd...
3: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedicoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedicoop. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedicoop is...
4: Man, Speedicoop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedicoop.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besvisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Inside this tin is a promise and thrall

Die klanke van Dodo en Jonka met Country Girl van die Bloem. Op my plan. Net wat het wensel met juffrou Riekie Lou en WGNL geef ons die road trip. Iets wat ons so nou en dan altyd wil doen. Die tyd so 21 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het hier op die middag samen sy en jy is op die rechte plek. Dis Luister FM. Nou vriende, vandag wil ek bietjie met julle gesels. Kyk, ek is seker al van meeste van ons mis so nou en dan ons skooljare. Kyk, ons het altyd moest nou maar herinneringe van die skooltyd en jy weet so nou, baie van ons het sekerlik nog, ons ou skoolvriende, ek het baie nog van my pelle wat ek op skool mee vriende geraak het, wat ons vandag nog vriende is en ek koester sulke vriendskappe baie, want het is nie aldag dat ou so lange vriendskappe kan aankloop met jou skoolvriende nie, ek praat van 30 jaar plus, baie van ons het, van ons vriende is oor see en hulle is land uit of hulle is ander dorpe, laat nie meer een bie nie, maar so hou ou nou daarom nog met jou mense kontak. Nou, baie dinge het natuurlijk nou intussen veranderd, sê ons nou op skool was. Maar nou die een ding, wat nou nooit sal verander nie, en dit is hoe ons ou ma die kosblik gepak het. Kyk, dit is nou een ding, en het was altyd interessant om te sien wat jou maaikies natuurlijk saam met jou in die kos, wat in hulle kosblik was. En wat ek nou vandag by jou wil weet is, wat is nou die een item wat nou altyd in die kosblik was? En ek praat nie van een toebroeikie, ons allemaal het sekerlik nou maar toebroeikies gekry, maar jy het moest nou maar altyd die gekry wat, nou natuurlijk, jy kry een pisang, jy kry een yoghurt, en deze dan word die kinders bederf, en is tinkies, en is biltong, en is een pakkie nete, en is een pakkie dit, en okay, deze dan weet ek, die skole het nou al hulle eie kantine, wat jy nou somme daar net vir jou hamburger en skyfies kan koop, jy hoef nou nie eens meer kosblik skool toe te vat, die maak weet nou in ons daar, het jy nou nog een kosblik skool toegevat. Ek het so een gehad, het was soos een tassie gewees, ek het my altyd doodgeskam om die oukie uit te trek, as hy nou pauze op die rugbyveld sit, want hy het nou, my maat so een van my gekoop, ek het nooit vergeet, hy het natuurlijk een bypassende koeldrankbottel ook gehad, nou jy het moest nou daar, ja, en in die koeldrankbottel is ouras gewees, jylle gaan nie by, allemaal weer het, daar was ouras in die koeldrank, want ouras is moest nou maar die beste gewees, vandag nog, ek drink vandag nog ouras, ek is mal oor, en is nou maar iets wat saam met my sal bly, tot die dag het ek my koop neerreeks, baie mal oor ouders, en is nou maar van die skooldaanse kosblik koeldrank, wat ek nou so lief geraak het vir dit, maar nou so het, baie van ons nou die voorrecht nou natuurlijk gehad, om nou so ietsie extra as maaie nou wil bederf, dan sal sy nou maar vir jou yoghurt insit, of een chocolade, en moet nie vergeet, as het nou examentye was, dan sal jy nou een briefie ook kry, as jy nou jou kosblik oopmaak, want ou maak om ons nou maar voor die tyd ook oop, want ek sal nou gewoonlik honger raak voor pauze tyd, dan maak ou nou maar die kosblik oop, dan sal nou vir jou briefie wat sê, sterkte my seun, ons weet jy gaan goed doen met die examen, of wat ook al die geval was, ons maar altyd een briefiekie ook gelos vir jou, so ek wil vandag by jou weet, wat is die item wat jou maak nou maar altyd so vir jou gegeet, ietsie extra bederfie in jou kosblik, of wat is het wat jy, wat is het wat jy geniet het, wat jy altyd sal onthou, as het kom by jou skoolkosblik. Ek weet ons allemaal het herinneringe, my grootste herinnering, wat vandag nog by my spook, sal ek sê, is die feit dat ek glad nie meer grondboontjie botter en stroop kan eet nie, is die stroop, baie mense hou daarvan, ek hou glad nie daarvan, is die stroop so dier die brood getrek het, en die brood hier by 12:00, of wanneer het nou tweede pauze is, en die stroop nou al klip hard geraak op die broeikie, en as jy nou deur om op die tekstuur van die broeikie wat so hard geraak op die stroop, ek kan het nie eet heen, tot vandag toe kan ek nou nie grondboontjie botter en stroop op een toebroeikie eet, ek sal hom geniet net so grondboontjie botter, en ek het nou onlangs moest nou maar ontdek dat jy nou mama het of bovril ook saam met het so kan geniet, dis baie lekker, maar nou dis nie waar ek wat jou wil gesels vandag, ek wil by jou weet, wat sy herinnering kan jou kosblik van skool daar, vir jou, wat het dit vir jou gebring, wat is die een item wat jou ma, sy nou vir jou die kosblik aan mekaar geslaan het die ochend voor die tyd, of dalk die ochend, die weet, hulle het natuurlijk vroeg opgend opgestaan ook om die kosblik vir jou aan mekaar te sit, wat is die een item wat jy nou altyd sal onthou, en saam met jou sal dra die rest van jou leven. 082-333-367

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Kranendrup, toiletelek,
3: wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme,
3: weg in een hoogbank.
2: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijse, 079-3 8 2 4

Jij was beautiful, een bouw voor het wees. En ik was zo verskrik en verskrik ik lief van jou. En ek en jij het op grafte en op treinen, op voort verlei einde. Ze achter iets gevrij en nou is jij en jouw man. Bouw computer en een lust. En last winter, you tried to cut above your wrist and nose.

muoj vašio vuorda uok, tarvelje mento, sigareta rok. En al mijn sweet, sweet dana, voor mij zee, tarvelje zwet, zwet, voor mijn arms leeg. En die precieze vuorda, dat precies.

vir my soen nie, en dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar het een aanskielik vir my weggestoot, en in die reeweel mirror jou gezag gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk, en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart, losrik uit my lyf

0: Lorika Raag, Tannie Lorika, beautiful Likkie. Jy is te dierbaar. Ja, jy is, Jan Blom, sing ook beautiful jy. What a beautiful Likkie, nee? Jan Blom, luister even. Het is tijd voor mij om tot ziens te sê. Ek is samen met André Alberts vanavond in. Ek sê seker dat hy Vinkel of Koljander is nie. Maar het een van die twee vanavond. En het is tussen 6 en 9, soos ouder gewoond. Ek bring hier nog jou nuus om 6 uur. Maar kyk jy lekker samen met André Alberts vanavond. Met jou maandag lekker. Ek speel uit met a beautiful song in die 80s uit. Ek gaan nie so sê wat hy is nie. Bly net ingeskakel. Tot morgen. Tot ziens.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Also dit was Ebba gewees, stry na gister, met natuurlijke ring ring. En dan Olivia Newton-John, John Travolta. Jo, hy Grease remix is allemaal lekker. Patrick Hernandez met Born to be Alive, The Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress. En CCR, Looking Out My Back Door. En The Walkers met Lonesome Me. So het sommer so lekker in een rij. Hoop jy dit saam met my geniet. Nou wel, in die atelier het ons nou vir Peer hier so. En hy is te doen met alles op wiele. Goeie naand, Peer.
1: Goeie naand, André. Naand aan die luisteraars.
0: Daar is hy. Nou, vertel vir ons een bietjie, wat leef ons voor nou in Augustus?
1: Man, ons het ons weer hierdie willepaard opgesaal, alles op wiele motorskou. En ja, dit is die vijfde ene wat ons doen in een rij. En so ja, nee, en ons doen het in Augustus maand, want die ander wat ons in Oktober gehad het, het ons een bietjie uitgereen. En toe ons nou suksesvol is met Augustus maand, toe sê ek, right, nou toe is ons licentie gekry, ons het 2 in die reen gedoen en 2 in die sonskyn gedoen, so ek hoop hierdie jaar hou, dat ons ook weer sonskyn het.
0: Ek, die 2 jaar van reen was ek by gewees, ek was sopnat gewees.
1: Absoluut, ja.
0: En dit was ook by Frans Corradi gewees.
1: Dit was by Frans Corradi en ons het klein begin en dit het baie groot geraak.
0: Ja, jy kan amper sê, dit is nou een feest op sy eie.
1: Absoluut, en jy weet, ons is nie in competitie met enige iemand, dit wees jou net hoe die gemeenskap by mekaar gekom en hoe hulle ons kom ondersteun en so meer. So ja, nee, dit is waarvoor ons, dit is waarna ons uitsien is, dat die gemeenskap het ook geniet op die einde van die dag.
0: Ja, dit is die belangrikste, dit is altyd lekker om so by mekaar te kom, ek onthou, nou laas jaar ook, as jy nou vat al die stalletjies daar, al die mense wat mekaar ken, nou loop jy die raak en kyk, later is het net een gesels,

jy staat met de windpomp in my hart. My voete is al seer geloop, my bene is al zat. Daar spottels in die teerpad, da's diefstal op ons plaas. Nou soek ek maar net vrede in my hart, hoor ek geraas.

Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

kan stap. Straatpredikante en die Hare Krishna profete. Groot rooibus snork verby. Die laat aand koerantverkoperkie skree. Die mechaniese

na bewind, even tsunamis. Wat ons in ons straten vindt, ons geen ami. In plaats van dit, maak schoen, die water in je oerkanaal. Om te horen.